0: Nou, vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. En meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit is

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Michel Koenen met het NOS Journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Sparta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend dan keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: Delta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen die via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit is Nacht.

0: Water speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers, vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
5: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
4: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
6: McGinn. Buendia.
7: Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
4: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
8: Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
9: Wij zijn Art
8: en Ellie
9: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
8: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Rusten!
10: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
11: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
10: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
11: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is...
3: Lekker thuis.
0: Met
3: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken 2 keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
5: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
4: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
6: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aanhangig te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
4: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel. Het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
9: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
10: Wij zijn Art
9: en Ellie
10: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
9: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
10: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
8: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
4: There is a toilet, but you can't take a shower or something.
5: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
4: Not yet.
5: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
4: Yesterday afternoon, maybe, at 4, 5.
3: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
6: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
3: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, het blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
8: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
9: Wij zijn Art
8: en Ellie
9: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
10: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
10: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
2: Antwerk.
0: Met
2: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 10:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
4: Wij zijn Art
3: en Ellie
4: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
3: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
5: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Anwe.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Het Kooi-Uurke.
1: Het Kooi-Uurke.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Het Kooi.

Ja, lieve mensen, we hebben al gezien in de villa dat jullie heel goed kunnen dansen. Maar ik zou het vanavond ook even willen zien, ja? We gaan allemaal een klein beetje naar beneden, oké?

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog, en dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
3: Dit is Helmond Nieuws.
4: 3 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes stortten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
3: Antwerp.

0: checkspiegel.nl.
1: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortal.nl.
0: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Lekker thuis.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel. Het Creative Powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust is uitgerust wakker worden. Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond. Dit is
0: Helmond. Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Lekker thuis.
2: Lekker thuis.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6:00 geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf. Bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
1: Dit is Helmond.
0: Lekker thuis.

0: Jij bent Helmond.
1: Dit is de muziek van jouw dag.
2: Goukje, ik wil dansen.
3: Ik ben bang voor een nieuwe dag.
2: Geen zes en de geit. Nacht. Bloom, confess to you.
1: Dit is de muziek van jouw leven.
0: Je hoort het hier.
1: Dit is Helmond.
2: Dit is Helmond. Dit is Helmond.

0: 107.2 FM.
1: En dit is Helmond.nl.
0: Dit is Helmond.
2: That's hard.
3: Tilt!

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
4: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat dat al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie hier geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
3: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Ze hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
5: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
3: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog. Het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
8: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
9: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
10: Dit is Helmond.
0: Lekker.

Dit is Helmond Radio. Dadelijk om 8 uur gaan we beginnen met Nieke de Avond. En niemand minder dan Mike van Poppel gaat er bij me aanschuiven. Mike is de organisator van het festival, het bierfestival Bier en Burgers. Dat wordt weer georganiseerd op 30 mei in Brandevoort. Blijf dus zeker luisteren. Vandaar gaan we lekker beginnen. Om 8 uur is dat. Heel graag, tot zo.

0: Delta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen het bijna waanzinnig weekendensemble. Dit is Helmond Nieuws.
2: 8:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNN-VARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
3: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed van afgekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
2: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot 1 graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
5: Niek in de avond.
6: Een hele goede avond allemaal.
5: Met Niek.
6: Vanavond met Mike van Poppel live in de uitzending. Goedenavond.
0: Weet wat er speelt in Helmond.
6: De lekkerste zomersheert komen ook jouw kant op. Goedenavond.
0: Dit is Helmond.
6: Mike, goedenavond.
7: Hey,
6: heb je er een beetje zin in?
7: Tuurlijk, altijd.
6: Het is 21 mei. Goedenavond, je luistert naar jouw avondshow. Morgen alweer lekker weekend. Wat is dat toch een lekker weertje?

0: 107.2 FM.
1: En dit is Helmond.nl.
0: Dit is Helmond.
2: Ja, goedenavond. Het is 21 mei. Wat is het toch lekker weer geweest deze week, hè Mike?
3: Ja, heerlijk.
2: Heb je een beetje van het weer genoten?
3: Voornamelijk eigenlijk vanmiddag pas. Tijdens de lunch op mijn werk zijn we met z'n allen even lekker buiten gaan zitten.
2: Wel ja?
3: Ja, lekker, oh, lekker in de zon.
2: Ook lekker wat gegeten? Of,
3: ja, tuurlijk.
2: Bij de lunch?
3: Ja, gewoon even mijn standaard boterhammetjes met broodbeleg.
2: Maar dan lekker in de zon.
3: Precies.
2: Je luistert naar Nieke Navond. Je hoort Mike van Poppel achter de microfoon. Mike is van het bierfestival. Je mag het zelf zeggen, Mike.
3: Bier en burgers.
2: Bier en burgers. En Mike is hier al een keer eerder geweest bij mij in de uitzending. Dat was in oktober.
3: Vorig jaar.
2: Ja. Toen was de editie gelijk de zaterdag nadat we de uitzending hadden gemaakt. Hè? En die was uitverkocht.
3: Ja.
2: En nu zijn jullie bijna uitverkocht. En er zijn natuurlijk nog een paar tickets over. Vertel, bier en burgers.
3: Ja,
2: wat houdt het precies in? Even voor de luisteraar om even het geheugen op te frissen.
3: Wij nodigen altijd een x-aantal speciaal bierbrouwerijen uit om naar Helmond toe te komen.
2: Ja.
3: Op de dag, of in ieder geval in de voorverkoop, kun je een glaasje reserveren. En met het proefglas kun je over aan een paar muntjes kun je langs de brouwerijen. En dan kun je daar diverse biertjes laten tappen. En,
2: alle bier proeven wat er is.
3: Ja, precies.
2: Ja. En jullie doen ook burgers?
3: Ja.
2: Lekker eten?
3: Precies.
2: Is een ander woord.
3: Onze vaste cateraar Space van Gijs uit Vlierde, die verzorgt altijd het eten.
2: Dan moet ik denken aan alleen maar hamburgers of lekker barbecue.
3: Voornamelijk low and slow gegaard vlees. Hamburgers, pulled pork. Volgens mij neemt hij deze keer ook brisket mee.
2: Lekker, dus, past goed bij een bierfestival.
3: Precies, maar hij denkt ook aan de vegetariër.
2: Oké. Okay.
3: Dus wat dat betreft, als je een dagje geen vlees wil eten, of,
2: ja, ja.
3: Kun je ook iets lekkers te eten nemen.
2: Hey, en dat organiseren jullie sinds vorig jaar, oktober, onder de Markthal in Brandenvoort.
3: Ja, bier en burgers deden we voorheen altijd alleen maar langs de Heeklaan op Mierlohout.
2: Oké. Okay.
3: En vorig jaar zijn we in de novembereditie zijn we verhuisd eigenlijk naar Brandenvoort.
2: Ja.
3: Dat deden we voorheen een ander soort conceptje. Hebben we alles gewoon bier en burgers voortaan genoemd.
2: Ja.
3: En volgende week zaterdag dan de eerstvolgende springeditie.
2: De springeditie.
3: Eigenlijk de eerste keer dat we daar een springeditie organiseren.
2: Ja, maar ik kijk net even naar het weer, Mike. En volgens mij wordt het 23, 24 graden.
3: Ja, dus, ideaal bier drinken weer. Hè?
2: Dat is eigenlijk perfect.
3: Absoluut.
2: Ideaal weer inderdaad om lekker wat bier te drinken. Ja. Ik had op Facebook gezien, jullie hebben natuurlijk toen een berichtje eruit gedaan dat het onder de Markthal was. Mm-hmm. Met een verhaaltje over de Heeklaan en Mierlohout. Want jullie hebben daar een keer een editie gehad dat het helemaal in de soep was gelopen met water en alles.
3: Dat, zelfs dat, twee edities achter elkaar.
2: Ja, precies.
3: Dat we alle zeilen bij hebben moeten zetten om het maar begaanbaar te maken. Want overal stond water, modder, noem maar op. We hebben toen twee zakken met twee big bags met houtsnippers uit moeten strooien.
2: Oh ja,
3: zodat mensen niet met zijn voetjes in de blubber stonden. Rijplaten neer moeten leggen, et cetera.
2: Ja. Dus wel kunnen oplossen in principe.
3: Ja, gelukkig wel, ja.
2: Maar nu is het dus lekker

0: onder de markthal. Ja. Dat is natuurlijk wel echt fijn als je dan je weeronline.nl opent en je ziet gewoon zo'n weersverwachting. Weer. Hè?
1: Precies.
0: Dat geloof ik wel, ja.
1: Dus,
0: ja.
1: Dus wil je niet in de zon zitten, kun je lekker onder de markthal zitten.
0: Ja,
1: we
0: klopt.
1: Gaan deze editie ook langs de vijver in Brandevoort. Heb je eigenlijk helemaal een vlonder. Gaan we een terras creëren.
0: Ah, leuk. Dus je kan ook in de zon zitten.
1: Je kunt heerlijk in de zon zitten, ja.
0: Dus je kunt allebei in de zon zitten en lekker onder de markthal. Er komt ook leuke muziek, heb je net verteld. Helmonds eigen.
1: Ja, Hailstone, die sluit de avond af. En de Rockoustics, die starten de middag eigenlijk, om het zo maar even te zeggen.
0: Ah, leuk. En dus, je had net verteld, Hailstone is echt een Helmonds band.
1: Ja.
0: Rock.
1: Rockcovers.
0: Ja. Rockcovers, ja, ja, ja. Ze moet denken aan een beetje Chuck Berry of zo. Nou, dat doen we. Gewoon rockcovers.
1: En Metallica.
0: En natuurlijk de avond. Ja, ja, precies. De avond afsluiten is natuurlijk al even met gasmuziek.
1: Ja, met wel even flink knallen.
0: Ja, zeker. Ja,
1: ze spelen echt de sterren van de hemel.
0: Jullie hopen dan dat iedereen natuurlijk rond de 30, 35 biertjes in de nek heeft. Dus,
1: nou, doe maar iets minder, want ik denk dat ze anders niet meer op hun benen kunnen staan.
0: Nee, dan werkt het niet meer, inderdaad.
1: Precies. Maar dat ze in ieder geval gewoon lekker het einde van de avond nog voor het podium staan te swingen. En gewoon lekker staan te genieten van een goed glas bier en de muziek natuurlijk.
0: Ja, leuk. Want jullie vertelden, jij vertelde net dat er rond de 40 verschillende biertjes waren om te proeven.
1: Ik denk nog wel meer wat dat betreft. Iedere brouwer brengt er ongeveer een stuk of 8 tot 10 verschillende mee.
0: Ja.
1: Dus we hebben 6 brouwers deze keer. Dus dat.
0: Ja, daar gaan we dadelijk alles over horen, over die verschillende brouwers. Maar dan moet ik denken aan lekker triples, IPA's, alles ja, eigenlijk.
1: Stouts, barrel-aged barley wine, barrel-aged precies. Stout, dus sours.
0: Dus stel je zegt, een IPA vind ik helemaal niks. Dat zeg ik namelijk altijd. Mm-hmm. Dan is er natuurlijk genoeg opties. Ja, leuk.
1: Precies. Er is nog gewoon een Belgisch klassiek bier, net als een triple of een blonde. Die is er ook gewoon aanwezig.
0: Nou, het geheugen is weer opgefrist. We weten allemaal weer wat het festival inhoudt. Dadelijk gaan we het even hebben over die 6 verschillende bierbrouwers. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe die allemaal in elkaar zitten. Mm-hmm. En ik wil ook wel wat leuke anekdotes horen van de vorige editie. En van de edities daarvoor, Mike. Uh-huh. Ben je het ermee eens?
1: Ja, zeker.
0: Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Het is 21 mei. Dadelijk gaan we het ook nog even hebben over dat waanzinnig lekker weertje. En wat we nog allemaal op de planning hebben staan voor deze zomer. Je luistert naar Dit is Helmond Radio. Goedenavond.

0: hebben genoten van de muziek. Jazeker. Maar dat mag allemaal. We gingen lekker, ja. Op die manier.
1: Dit is Helmond.
2: Goedenavond, je luistert nog steeds naar, naar Nick in de avond. Dit is Helmond. Vanavond samen met Mike van Poppel. Mike, goedenavond.
3: Hey Nick.
2: We hebben het net even gehad over, over jouw festival, wat jij organiseert samen met een kameraad van je Bierenburgers. Uh-huh. In Brandevoort. Volgende week zaterdag is dat. Daar komen 6 verschillende bierbrouwers. En als je dus naar dat festival toe gaat, kun je meer dan 40 verschillende bieren proberen van die bierbrouwers. Ik zal ze even oplezen. De Galifant Brewery uit Enschede komt. Ja. Dus helemaal uit Enschede komen ze. De Big Belly Brewing Company uit Breda. Ja, ja. Heeft dat iets te maken met de meneer Big Belly?
3: Nee, dat valt er best mee. Die zijn echt gewoon best wel allemaal slank en sportief.
2: Okay. Hij heeft geen mega Big Belly of zo.
3: Nee, ik heb Willem eigenlijk nog nooit gevraagd wat nou de achterliggende gedachte is van de naam. Ik zal het hem volgende week eens vragen. Ben ik
2: misschien tijd dat je dat dan een keer doet.
3: Ja, precies. Maar die brengen wel altijd hele dikke bieren mee. Ook van die hele dikke pastry stouts.
2: Je bedoelt echt dikke, volle bieren?
3: Volle bieren, ja.
2: Okay.
3: Net bijna een vloeibaar toetje, weet je.
2: Ja, zo'n met honingbier. Ja,
3: nee,
2: gewoon zo'n dik.
3: Maar met chocola en kokos, tiramisu stout, dat soort dingetjes moet je aan denken.
2: Oké, dat soort spul. Oké.
3: Okay. Maar ook barrel aged bieren op ex-bourbonvaten of brandyvaten. Brengen ze allemaal mee.
2: Leuk. Dus,
3: ik vind het een hele leuke en verrassende brouwerij altijd.
2: Oké. De brouwerij, de gieterij uit Aleriksel. Lokaal?
3: Ja, gewoon lokale, bekende brouwerij. Gewoon.
2: Maar ik had er nog nooit van gehoord. Nee, ja, vertel.
3: Moet je echt eens een keer op zaterdagmiddag bij Frans in zijn proeflokaaltje een keer met een paar vrienden bier drinken.
2: Oké.
3: Okay. Gezellig.
2: Ja?
3: Ja, zeker.
2: En dat is in Aleriksel?
3: Dat is gewoon in Aleriksel.
2: Oh, leuk.
3: Hij heeft eerst bij de gieterij gezeten, eigenlijk vooraan in Aleriksel,
2: ja,
3: op de brug.
2: Ja.
3: Alleen, dat pand is al volgens mij deels gesloopt en er komen appartementen.
2: Ja, oké. Okay.
3: En hij is verhuisd, een stukje verderop zit hij ergens in een bedrijfsverzamelgebouwtje.
2: Oh, leuk.
3: Heeft hij zijn brouwerijtje weer opnieuw opgebouwd aan een klein proeflokaaltje. Dus hij heeft volgens mij iedere zaterdag tussen 2 en 6 is hij open. Dus dan kun je daar bier kopen en ook van alles proeven.
2: Oh, wel leuk.
3: Gezellig.
2: Oké. Okay. Ja. Staat genoteerd, Mike. Toten Hopfen uit Luxemburg.
3: Ja.
2: Dus ja, toen ik dat las, dacht ik, hey,
3: hoe kom je daar nou weer aan?
2: Nou, vertel.
3: Begin dit jaar, januari, was Vermolfest in Eindhoven.
2: Ja.
3: En ja, daar stonden hun ook. En wij werden gebeld van, goh, wij komen naar Nederland toe. Hebben jullie nog interesse een bier van ons af te nemen? Hè? Mijn ouders zijn de eigenaar van Slijterij Pijpke.
2: Ja, oh ja.
3: Ik zei, nou, dat is prima. Ik wil wel een paar dozen van jullie hebben.
2: Ja.
3: Maar komen jullie ook naar Bier en Burgers dan?
2: Wow, een mooi dealtje gemaakt.
3: Precies.
2: Lekker.
3: Ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus die komen volgende week naar Helmond toe.
2: Natuurlijk niet zo, want ze spreken vast niet vloeiend Nederlands.
3: Nee, je zal gewoon even Engels moeten praten.
2: Oké, okay. Ook met ze op het festival dan.
3: Zeker.
2: Mike. Dat is allemaal prima natuurlijk. Hè? Maar brengen die, wat voor bier brengen die mee?
3: Voornamelijk IPA's, stouts.
2: Ja.
3: Moet ik even nadenken. Volgens mij hebben ze ook nog wel wat een triple en een blond bier.
2: Oh ja, dus het is niet echt Deutsche Mannschaft. Hoe is dat nou? Deutsche, dat is elf.
3: Reinheitsgebot.
2: Ja, dat was het, ja. Reinheitsgebot. Ja.
3: Nee, dat doen ze niet aan.
2: Oké. Eventjes kijken. De Gooise bierbrouwerij uit Hilversum.
3: Hilversum.
2: Het media pretpark van Nederland.
3: Ja. Dat was ook zo iets bijzonder. Op een gegeven moment kreeg ik op een woensdagavond in één keer een telefoontje van Aaron.
2: Ja.
3: Een van de jongens van de brouwerij. En die hadden ons gevonden op internet.
2: Okay.
3: Die waren zo.
2: Die hebben jullie benaderd.
3: Ja, die waren zo enthousiast van de foto's van de laatste editie van Bier en Burgers in november vorig jaar. En hij zei, ja, wij willen gewoon graag komen staan. Hij zei, we vinden het echt geweldig.
2: Maar leuk.
3: Dus, ja,
2: dus die jongens die komen helemaal uit Hilversum, omdat ze jullie gewoon zo'n gaaf festival vinden.
3: Dat ze gewoon zo'n vet festival vinden.
2: Nou, dat is wel een teken van, jullie doen iets goed.
3: Ja.
2: Nou, fijn. Dat is altijd fijn om zoiets te krijgen, toch?
3: Gelukkig wel.
2: Ja, natuurlijk.
3: Wat dat betreft, gezien dat wij een aantal jaren eigenlijk al bezig zijn. Ja, als wij een paar brouwers benaderen, is van, hey, hebben jullie zin? Oh ja, doen we even denken. Oh ja, dat is altijd wel een leuk festival. Ja, we komen.
2: Ja,
3: dus
2: superleuk.
3: Dus we hoeven eigenlijk niet zo heel veel moeite voor te doen.
2: Nee, ik denk ook dat heel veel bierbrouwerijen graag naar jullie festival komen. Want het gaat ook echt om het proeven van de verschillende bieren. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook niet overal.
3: Ja, dat klopt.
2: Uit Tilburg, brouwerij De Blauwe IJsbeer.
3: De Blauwe IJsbeer, up for days.
2: Ja, daar hebben we het net al even over gehad.
3: Klopt.
2: Vertel, dat is
3: Die mooie foto die wij gebruikt hebben op Facebook.
2: Je moet eens een keer naar Facebook, naar de pagina van Bier en Burgers. Daar hebben ze net een bericht eruit gedaan, 3 kwartier geleden. En daar staat de eerste foto van dat bericht. Dat is dus die meneer.
3: Ja, dat is de brouwer Ab.
2: De brouwer Ab. En die ligt daar, ik zal hem even omschrijven, de foto. Die ligt daar met in de korte broek en een wit shirt. Met een biertje in zijn linkerhand en een fust in zijn rechterhand. Ja. In een kinderbadje.
3: Ja, en nog een muts op, hè?
2: Hij heeft ook een, oh ja, hij heeft ook zo'n Russische muts op, ja.
3: Ja, Ab is echt gewoon een keigezellige vent. En waarschijnlijk had hij al net iets te veel van zijn bier gesnoept, vermoed ik.
2: Ik zal eens even goed inzoomen. Ja, dat denk ik ook, ja.
3: Inderdaad. Ja, en, ik denk dat het best wel een warme zomerdag was. En die staat gewoon lekker met zijn kleren en al in het kinderbadje gaan liggen.
2: Ja, het is echt een hilarische foto, moet ik eerlijk zeggen. Hé, hey, en als jij... Ik wil je niet voor het blok zetten, Mike. Maar als jij toch één biertje van één brouwerij zou mogen kiezen... om sowieso zeggen, die moet je hebben geproefd.
3: Nou, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd naar het champagnebier van de Gooise Brouwer.
2: Champagnebier?
3: Champagnebier, ja. Dat is gewoon een blond bier en daar hebben ze de champagnegist voor gebruikt.
2: Oké.
3: Okay. En normaal wordt dat een vrij droog bier, dus weinig gistsuikers in. Maar deze is blijkbaar best goed doordrinkbaar.
2: Een beetje zoet nog.
3: Ja, een klein zoetje zal er denk ik wel aan zitten.
2: Oké.
3: En daar hebben ze ook al een paar prijzen mee gewonnen.
2: En heb jij nog nooit gehad?
3: Deze heb ik nog nooit geproefd.
2: Oh, dus eigenlijk is het meer van, daar heb je gewoon zin in om te proeven?
3: Om te proeven, ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig.
2: En jij bent niet bang dat er dadelijk van die twee Gooise gasten op je festival staan? Pak nog lekker een biertje weg, man. Nee?
3: Nee, want zo praten we niet.
2: Nee, je hebt ze al ontmoet.
3: Ik heb ze al een paar keer aan de telefoon gehad.
2: Oké. Dus daar heb je wel even goed naar geluisterd.
3: Ze praten niet zo bekakt.
2: Is het niet dat je naast ze dan zegt van... Hé, Mike, waren het van die Gooise gasten, hè?
3: Nee. Helemaal niet. Nee.
2: Zal wel grappig zijn als dat twee van die jonge jongens sturen... die dan iedereen op dat festival lekker een biertje gaan aansmeren. Ja,
3: met zijn hete aardappel eens een keer.
2: Hete aardappel, ja. Ja, nee, dat is dus niet.
3: Nee, okay. We zijn helemaal gasten gelukkig.
2: Oh, oké, nou dat is in ieder geval wel fijn. Nou ja, Mike... Ik vind het leuk dat je er bent. Het praat ook lekker weg, moet ik eerlijk zeggen.
3: Ja, ik moet zeggen, dit is nou de tweede keer hier in de studio. Ja. En het gaat steeds vloeiender.
2: Ja, toch? Mike heeft net, toen het nummer aan het spelen was, heeft hij gevraagd... heb jij nog even tijd volgende week zaterdag of kun je nog even komen? Ja, ik heb gewoon de voorwedstrijd. Dat is eigenlijk wel jammer. Maar ik vertel je maar over dat champagnebier en denk van ja...
3: Kom gewoon de derde helft naar Bier en Burgers.
2: Ja, de derde helft in plaats van in de kantine. Misschien naar Bier en Burgers. Inderdaad. Zou kunnen, Mike.
3: Hoi.

0: bijna weekend.
1: Zegt het nog eens, bijna weekend. De galassie is er weer, daarin zeggen wij, kom hier. Bijna weekend,
0: bijna weekend.
1: Zegt het nog eens, bijna weekend. Bijna weekend, bijna weekend.
0: Het is bijna weekend.
2: Je hebt wel hele leuke jingles.
0: Ik heb echt een leuke jingles. Ja, dat klopt, hè. We gaan er lekker doorheen vanavond. Het is bijna weekend. Morgen is het alweer vrijdag. Wat gezellig. Hey, meneertje van de biertjes. Drink jij vaak bier in het weekend?
2: Tegenwoordig niet meer.
0: Oh, vroeger wel?
2: Vroeger wel. Echt gewoon tijdens het koken, tijdens het eten. Ik kon het zo gek niet bedenken.
0: Ja, lekker,
2: ik
0: man.
2: Zat dan een speciaal bier.
0: Ja, oh, echt een speciaal bier?
2: Ja, maakt niet uit. Maar op een gegeven moment woog ik voor bijna 110 kilo.
0: Oh ja, dan ja, moet je een beetje gaan beelden.
2: Op een gegeven moment heb ik er wel even een ommezwaai in gegooid.
0: Maar daar heb ik nu helemaal niet door. Ik
2: doe tegenwoordig best wel veel sporten.
0: Ja, en, precies.
2: Ik drink nog wel speciaal bier, maar dan is het echt gewoon momentjes, weet je wel.
0: Alleen maar op jullie festival.
2: Ook, of zit even een keer mijn vrienden thuis, weet je wel. Nou, een paar speciaal biertjes. Maar het is niet meer net als jaren geleden dat, dat ik er bijna mee op stond.
0: Ja, dat snap ik wel.
2: Dus, hey. Nee, het zet wel dat betreft al aan. Er zitten heel veel calorieën in. Hè. Zeker,
0: dus zeker speciaal bier, ja, precies. Hey, iemand die is, ja, dat klinkt natuurlijk super verkeerd, maar is opgegroeid met drankjes. Nogmaals, jouw ouders zijn de eigenaars van, dat kent iedereen wel,
2: Slijterijpijpje.
0: Ja. Wat is jouw favoriete bier?
2: Ik ben toch wel een vervent IPA-drinker.
0: Ja, echt?
2: Echt IPA.
0: Daar zitten we echt helemaal tegenovergesteld.
2: Echt wel?
0: Ja, dat vind ik zo niks. Vind ik zo niks.
2: Dan moet je ook een beetje leren drinken.
0: Dan moet je ook leren. Eigenlijk moet je al het bier in principe een beetje leren drinken, natuurlijk. Ja. Maar,
2: en je smaak blijft altijd veranderen, vind ik.
0: Oké.
2: Toen mijn ouders net die slijterij hadden overgenomen, hadden ze op een gegeven moment alle bieren van Slijterij de Molen ingekocht.
0: Ja.
2: En ik was er helemaal niet bekend mee. Dus ik heb gewoon random wat flesjes meegenomen en ben gewoon gaan proeven.
0: Ja.
2: Toen kwam ik dus ook een IPA tegen. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Ik denk, wat is dit voor brandnetelsoep?
0: Ja, brandnetelsoep. Ja, echt hoor. Dat vind ik echt. Nou, maar. Ik heb ooit een keer was ik op Ibiza en toen was ik met een vriend van mij daar. Mm-hmm. En die drinkt eigenlijk niet zo heel veel bier, die heeft er niet zo heel veel verstand van. En toen zaten we daar in een café en hadden ze allemaal van die natuurlijk zo'n grote tap met 11 verschillende biertjes, ik zeg maar iets.
2: Eraan,
0: ja. Jazeker, allemaal van die plaatjes. En hij zei gewoon, ja die. Ik zat op mijn telefoon, hij ging bier bestellen voor ons. En zei, ja die. Uh-huh. En toen kreeg ik me toch een IPA. Het was echt smerig gewoon. Maar jij bent er dus wel echt fan van.
2: Hoe meer hop, hoe beter.
0: Oh nee, dat is echt. Daar zitten we echt helemaal tegenovergesteld, Mike.
2: Echt heerlijk.
0: Echt hoor. Je vertelde me net over over de bierbrouwer uit. Goed, ik weet het niet meer helemaal, maar die serveerde hele dikke bieren.
2: Big Belly uit Breda.
0: Ja, Big Belly uit Breda, precies.
2: Uh-huh.
0: Met een kokossmaak.
2: Ja.
0: Hoe krijg je dat in?
2: Dan wordt er echt gewoon tijdens het brouwproces worden gewoon kokossnippers bij het
0: brouwsel
2: toegevoegd. Ja.
0: En dat zorgt dan voor de smaak?
2: Laat maar gewoon meekoken. En dan komt er vanzelf de smaak van kokos aan het bier.
0: Maar dat kan denk ik ook verkeerd uitpakken. Dat is echt een experiment geweest dan.
2: Ja, dat doen ze wel natuurlijk eerst een kleine oplage.
0: Ja,
2: dus
0: ja,
2: dat
0: ja.
2: Even testen. En dan proberen ze dat in bepaalde verhoudingen in het groot te brouwen.
0: Ja, snap ik al. Oké. Ja. En je zei toen ook. Je hebt gezegd kokos en dan moet je me even helpen, Mike.
2: Tiramisu.
0: Ja, tiramisu. Ja. Dat was het, ja.
2: En hoe dat ze dat precies voor elkaar krijgen, ik weet niet of ze gewoon naar de Albert Heijn gaan en daar een paar pakken tiramisu gaan
0: halen. Dat zou kunnen.
2: En erbij gooien. Nou, geen idee hoe dat ze dat doen.
0: Maar tiramisu bier dus. Ja. Champagne had je al uitgelegd, daar doen ze gewoon
2: champagnegist voor.
0: Champagnegist, inderdaad. Gooi ze er gewoon in. Maar tiramisu, ja, dat is de vraag.
2: Ja, ik denk dat het ook een beetje zo daarop lijkt. Gewoon ingrediënten die ze gebruiken voor een tiramisu te maken. Dat gewoon in bepaalde verhoudingen erbij wordt gegooid.
0: Ja.
2: En laat ook maar meekoken.
0: Ja, dat. Ik sta echt versteld hoor.
2: Volgens mij hebben ze ook een variant met red velvet.
0: Ja, de vorige keer zijn we hier helemaal niet zo diep ingedoken, dacht ik. Maar die smaken die je nu zegt, tiramisu. Ik denk toch dat ik even moet gaan langskomen, hoor Mike.
2: Moet je zeker doen.
0: Ja, zeker weten. Je luistert naar Dit is Helmond Radio, de plek waar het allemaal gebeurt.
3: Dit is inderdaad de plek waar het allemaal gebeurt.
4: Weet wat er speelt in Helmond.
5: Dit is Helmond.
0: Ik dacht, ik zet er vanavond ook lekker wat zomerritjes in voor jullie. Het is 21 mei. Ik ben echt van het idee dat het normaal nog niet zo mooi weer is in mei, Mike. Wel?
2: Nou, na al die jaren dat wij bier en burgers doen, heeft het eigenlijk al van alles gedaan. weet het, 30 graden. Met bakken, regen uit de lucht, noem het maar op.
0: Maar goed.
2: En alles daartussen.
0: En nu is het lekker 24 graden.
2: Het is niet gevroren, maar...
0: We gaan er lekker van genieten dit weekend.
2: Zeker.

0: Voor 9, nog steeds met Mike van Poppel in de studio. Mike.
1: Hey.
0: Jij vertelde mij net nog over een paar bieren. Ja, en dan ben ik toch wel benieuwd. Jij vertelde mij net nog over een paar bieren.
1: Uh-huh.
0: En waar ik gelijk op aansloeg is een basilicumbiertje.
1: De Tote Hopf uit Luxemburg die brengt een fruited sour mee met raspberry en een beetje basilicum erin.
0: Een beetje basilicum met raspberry. Je vertelde ook over een frambozenbiertje.
1: De gieterij uit Alerixel die brengt een frambozenstout mee.
0: Frambozenstout. Dus dat is een dik biertje met toch een zoetje.
1: Precies, een chocoladesmaak met frambozen. Nou, een mooie combi toch?
0: Dat is wel een mooie combi, ja. Ja. Ik heb wel het idee dat als je op zo'n zomerse dag vier van die dikke biertjes wegdrinkt, dat je dan de tent af begint te breken van zattigheid gewoon.
1: Die drink je geen vier wat dat betreft. Hè?
0: Nee, dat geloof ik wel.
1: Het laatste doe je er gewoon lekker op je gemak van nippen.
0: Ja.
1: Ik zou dan gewoon, als eerste bier zou ik gewoon een laag in alcohol beginnen. Hè?
0: Ja.
1: 4,5% weet je wel.
0: Ja.
1: Er zijn er ook genoeg te krijgen wat dat betreft.
0: Ja, dat geloof ik wel, ja. Maar stel... Ja, jij zei net tegen mij, het duurt ook maar tot 9 uur. Dat is natuurlijk niet, dat heeft natuurlijk een reden.
1: Tuurlijk. Want anders... op een gegeven moment na 7 uur speciaal biertjes drinken, dan is het ook wel mooi geweest.
0: Ja,
1: dan
0: dat
1: is gewoon tijd om naar huis te gaan. Hè?
0: Ja. Ja, anders breken mensen dadelijk de tent af. Dat wil je natuurlijk ook niet hebben.
1: Nou, meestal valt dat wel mee, want het hangt gewoon een hele gemoedelijke sfeer.
0: Ja.
1: Nooit gerottigheid gehad al die jaren. Dus,
0: ook mooie muziek altijd, hè? Eerlijk is eerlijk.
1: Precies. En het is een heel divers publiek. Jong, oud, maakt niet uit. En ja, de sfeer is echt zo ontzettend chill.
0: Ja, dat geloof ik al. Dat is wel fijn natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Want ik denk dat jullie vaak mensen die terugkomen. Mensen die zeggen, oh ja, die waren er bij de eerste editie ook.
1: We hebben alleen maar vaste aanhangers.
0: Ja, dat geloof ik wel, ja.
1: En we gooien daar...
0: Natuurlijk altijd een bepaalde vaste groep die er altijd is.
1: Ja, altijd.
0: Ja, dat geloof ik al. En dat is wel leuk.
1: Dus we gooien altijd ook de Facebook-event erop. En dan krijgen we al meteen reacties van, oh leuk, we komen
0: weer.
1: En we zijn er weer bij.
0: Ik zag precies wat je nu zegt, zag ik een comment van... ik weet zijn naam niet meer, maar... Henk, trek jij je Max Verstappen-shirt weer aan? Zulke reacties zijn wel leuk. Want dan ontstaat het ook een soort van groep mensen die er dus blijkbaar altijd
1: precies,
0: zijn.
1: Ja, een hele grote groep vaste aanhangers.
0: Ja, dat is wel leuk dat je dat kan creëren, toch?
1: Ja. Zeker.
0: Want in principe is het een festival om bier te proeven, maar tegelijkertijd ontstaan er ook een soort...
1: Gewoon ook vriendschappen en bier verbroedert wat dat betreft. Hè?
0: Dat is wel...
1: Iedereen die kletst en die doet met elkaar en horen op een gegeven moment dansen en echt gewoon één groot spektakel.
0: Ik snap het wel, Mike. Ik wil je bedanken dat je er vandaag was. Ik vond het weer reuze gezellig.
1: Ja, het was keigezellig.
0: De vorige keer was het ook wel leuk. Ik zou zeggen, ga genieten van het zonnetje.
1: Komt goed. En, fijn weekend. Bedankt dat ik weer in de studio mocht zijn.
0: Natuurlijk. Volgende week zaterdag Bier en Burgers in Brandenvoort.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het bijna waanzinnig weekendensemble. Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
4: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
5: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
3: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
6: Dit is Helmond.
7: Niek in de avond.
8: Een hele goede avond
7: met Niek.
8: Deze 60 minuten nog de lekkerste zomerhits komt ie.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
9: Bas, you know we finally here, right?
10: Well, we...
9: It's Friday then.

0: Hey Sunday, what?
1: Dit is Helmond.
2: Ik wil graag dat je dit moment even pakt om te bedenken wat je dit weekend gaat doen. Ga je lekker op de bank zitten? Ga je lekker voetbal kijken heel het weekend? Of ga je lekker, net als ik, heel het weekend lekker op het terras zitten?

0: Weet je wat? Er is iets magisch aan het feit dat het nu bijna 9:15 is. Het is precies 9:13. En dat je uit de raam kijkt en dat je denkt, fuck me, het is gewoon nog helemaal licht. Ja, helemaal. De zon is natuurlijk wel onderaan het gaan, maar het is gewoon nog lekker licht. Dat vind ik altijd wel heel fijn. Dan hebben we hier natuurlijk op de radio wat jingles voor de zomer. En ik denk dat het tijd is dat we onze zonnebril weer gaan opzetten. Ons badpak weer aantrekken. De zwembroek uit de kast hijsen. En dat het tijd is dat wij onze zomerlader weer eens open gaan trekken hier op de radio. En dat we de zomerpromo's alweer eens een beetje warm gaan laten lopen. Warm gaan laten draaien voor deze zomer. Dus hier is hij. Ik denk, ik weet niet of een andere DJ misschien al heeft gedraaid, maar hier is hij voor de eerste keer dit jaar. Weer de Dit is Helmond speciale zomerpromo. Met daarna Only Human van de Jonas Brothers. Het is 9:15, je luistert naar Dit is Helmond Radio. En we genieten even lekker van de zon dit weekend.
1: Dit is Helmond. Dit is jouw.

Human van de Jonas Brothers. Het is altijd apart als een nummer wat al best wel even bestaat in één keer mega toeneemt in populariteit. Dat is natuurlijk in de laatste jaren, tientallen jaren, natuurlijk steeds meer geworden door sociale media. Maar we duiken even in het jaar 2002. Een house muziek klassieker. Ja, ligt er maar net aan wat je house muziek vindt natuurlijk. Gemaakt door de Italiaanse productiegroep Milky. Deze plaat werd oorspronkelijk ingezongen door de destijds 22-jarige Egyptische studente Sabina Skiouba. Oké, prima. Sabina Skiouba. En groeide uit tot een wereldwijde danshit. In de herfst van 2002 bereikte dit nummer onder andere de top 10 in het Verenigd Koninkrijk en de top 30 in de Nederlandse hitlijsten. En onlangs heeft deze track een enorme heropleving in populariteit doormaakt. Dankzij dus sociale media, dankzij ook natuurlijk en vooral TikTok. Ook zijn er nieuwe edits uitgebracht. Grote namen zoals David Guetta en P-Now hebben recent officiële remixen van deze dansklassieker uitgebracht. Misschien weet je al waar ik het over heb. Gemaakt door Milky. Just the way you are. Je herkent hem natuurlijk gelijk. Je hoort hem hier op Dit is Helmond Radio. Dit is Milky met Just the

0: No chance to cool.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen. Lekker thuis.
2: Lekker thuis.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
4: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
3: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
1: Lekker thuis.

0: Jij bent Helmond.
1: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Lekker thuis.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2:00.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.